nacht. Hoeveel nocturnes zijn niet 's ochtends bedacht? Te kunnen staan voor apotheoses, climaxen te mogen, mensen op volume 11. Zigzaggend het labyrinth, geen blad voor de mond. Geen mankement, maar ritmisch arrangement.

het had in de vet. Het nare ik had niet schelle. Had niet wat nou het man. Wat niet dei het nare si. Het naat ik wat mijn rasa schli, kar ha wat neerar. Wat neerar het narier. Het na wat nar, het na wat in de ra. Het neet e het naar, het e het oud ne daar. Het neet naar e wat neer, het neer neer e eeuw. Het na wat meer, het naar wat meer. Het e het oud, het e het oud, e het oud, e het e. Het neer wat niemand maar. Het na wat meer, het e en au. Het neer, het neer, het neer wat na neer, kies. Het e au, het neer wat naar, het na die. Het naar, het is. Het nou.